0: Karg. Dat is dat eiland in het noordpunt van de Perzische Golf. En ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De spits komt op gang. Je hebt nu vertraging op onder andere de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem heb je voor Ravenstein 5 minuten vertraging. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ook zo'n zin in de lekkerste aardbeien. Vol van smaak en vers van eigen teelt. Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groenten en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Venray.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in Nederland ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De toezichthouders op de AIVD en MIVD maken zich zorgen over nieuwe bevoegdheden die de inlichtingendiensten mogelijk krijgen. Ze zijn kritisch omdat in de nieuwe wet het toezicht op de diensten juist afneemt. Het weer vandaag wisselvallig, felle buien zijn mogelijk, het waait flink, maar tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt 19 graden.
0: Omroep Venray tip. Deze week het 90-2 idee.

dag. Ook voor jou.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de

0: Er soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 130 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef staat 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A50 Os richting Eindhoven is tussen Nisselrode en Veghel Noord een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Je hebt 20 minuten tijdsverlies. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven doe je er voor best 10 minuten langer over. En op de N264 Gennep richting Uden heb je tussen Volkel en Uden 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
3: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
3: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
4: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
3: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
5: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: doorslaat.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt stil. Treinen, trams, metro's en bussen rijden vandaag niet. Werknemers leggen het werk 24 uur neer uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS gaat de import van zuivel, motorfietsen en alcohol uit Canada verbieden. Dat is een nieuwe stap in de handelsoorlog tussen de beide landen. Canada voerde gisteren nieuwe importheffingen in. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. Het gebouw had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn. Het weer wisselvallig, felle buien, soms met onweer en hagel en het waait flink. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 19 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 120 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A58, Breda richting Eindhoven, doe je er tussen Tilburg Centrum Oost en Best 20 minuten langer over. Dan naar de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Den Bosch staat 14 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A59 Os richting Den Bosch doe je er tussen Os-Oost en de Kruisstraat 20 minuten langer over. En tot slot de N264 Gennep richting Uden. Tussen Volkel en Uden staat 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Volg het laatste nieuws ook op X. @omroepvenray.

0: Draai.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
3: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
2: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkste af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
4: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
2: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinses.

0: minuten op onthoud. En tot slot de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor de afrit Kromvoort staat 3 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu nog zo'n 35 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel-Noord zijn ze aan het bergen. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 20 minuten vertraging. Op de A58 richting Eindhoven doe je er tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 10 minuten langer over. En tot slot de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor de afrit Kromvoort staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen op. De langste vertraging in de regio heb je nog op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze een eerder ongeluk aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Verder oponthoud op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, voor knooppunt Hoijpoort.

0: de dag verse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers.
1: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
4: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. In Limburg zijn in de eerste helft van dit jaar 24 explosies geregistreerd bij woningen, bedrijven en voertuigen. Dat zijn er 5 meer dan een jaar eerder. De sterkste stijging van alle provincies. Eikelrade krijgt een opvanglocatie voor maximaal 14 minderjarige statushouders. En in Limburg rijden vandaag geen treinen van de NS en Arriva vanwege een landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs daar het werk neerleggen.
5: Omroep Venray. Het nieuws van 11 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Marco Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook. Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen begint zo de uitvaart van de overleden koning Harald. Staatshoofden en royals uit de hele wereld zijn erbij. Onder wie koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen na aanvallen van de VS en Iran. Een vat ruwe Brentolie was vanochtend meer dan $100. Aan de pomp is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine inmiddels €2,72. Het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen enkele minuten uitverkocht, meldt er evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, maar ook zon, waait stevig bij een graad of 19.

0: Op 19 september organiseert Omroep Venraai de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venraai. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venraai, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenraai.nl.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij de voor zwaar verkeer verboden Kelpelbrug is gisteren opnieuw een hoogteportaal geramd. Het ging een tijd goed, nu worden weer verkeersregelaars ingezet. De 24-uur-staking in het OV heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. En vanmiddag krijgt Fred H. zijn straf te horen. De muzikant heeft zich beziggehouden met kinderporno.
2: Omroep Venraai. Het nieuws van 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. En ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. En ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.

geteeld? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De politie heeft gisteravond een gebied rond het San Damiano-pad in Venray afgezet vanwege bedreigingen door een persoon met verward gedrag. Omwonenden moesten binnenblijven en diverse straten werden afgesloten. De politie wist contact te krijgen met de persoon, die daarna is overgedragen aan hulpverleners. Na ongeveer een uur werden de afzettingen opgeheven. In Limburg zijn in de eerste helft van dit jaar 24 explosies geregistreerd bij woningen, bedrijven en voertuigen. Dat zijn er 5 meer dan een jaar daarvoor. Limburg kent daarmee de sterkste stijging van alle provincies. Landelijk daalde het aantal explosies juist fors, van 705 naar 581. Limburg is overigens niet de provincie met de meeste explosies. In Limburg rijden vandaag geen treinen van NS en Arriva vanwege de landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs er aan het werk gaan. Deze buschauffeur stond vanochtend in ieder geval op het station van Sittard toch op reizigers te wachten.
1: Ik ben niet aangesloten bij de bond, dus ik kreeg het ook niet betaald. En als ik stilsta, dan kreeg ik niks betaald. Dat gaat niet. Ik geloof ook dat er niemand komt. Ik denk ook dat de scholen allemaal gezegd hebben, blijf maar allemaal thuis. Dat heb ik gisteren al gehoord. Dat iedereen geadviseerd heeft, neem maar een verlofdag, maar blijf maar thuis. Maar goed, ik krijg betaald als ik werk. En als ik niet werk, krijg ik niet betaald.
0: Ja, buurtbussen rijden wel allemaal, omdat die met vrijwilligers werken. De staking duurt tot middernacht en is gericht tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Eckelrade komt een kleinschalige opvang voor maximaal 14 jongeren tussen de 15 en 18 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Ze hebben een verblijfstatus en krijgen dag en nacht begeleiding van jeugdzorgorganisatie Sonar. De opvang komt in een voormalig pand van Talent en moet eind dit jaar opengaan. Voor omwonenden komt er ook nog een informatiebijeenkomst.
2: Middagmix.

0: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 24-uur-staking heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. Bij de voor zwaar verkeer verboden Kelperbrug is gisteren opnieuw een hoogteportaal geramd door een te hoge vrachtwagen. Het ging een tijd goed, nu worden weer verkeersregelaars ingezet. En vanmiddag krijgt Fred H. zijn straf te horen. De muzikant heeft zich jarenlang bezig gehouden met kinderporno.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier, maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Letteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Muzikant Fred H. is veroordeeld tot een celstraf voor kinderporno. Een deel van de straf is voorwaardelijk. Door aftrek van zijn voorarrest hoeft hij niet meer de cel in. De 24-uur-staking heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. En bij de voor zwaar verkeer verboden Kelperbrug is gisteren opnieuw een hoogteportaal geramd door een te hoge vrachtwagen. Het ging een tijd goed, nu worden weer verkeersregelaars ingezet.
1: Omroep Venray. Het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. De Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Fred H. hoeft niet meer de cel in voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Maastricht bepaald. De 52-jarige voormalige bassist van de Heideroosjes kreeg 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En hij kreeg ook een taakstraf. Omdat hij al 6 maanden in voorlopige hechtenis zat, hoeft hij niet meer de cel in. Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Er worden opnieuw verkeersregelaars ingezet bij de bruggen in Kelpen-Oler en Roosteren. Het hoogteportaal dat te hoge vrachtwagens moet tegenhouden bij de Kelperbrug is gisteren opnieuw geramd door een te hoge vrachtwagen. De bruggen zijn verboden voor zwaar verkeer vanwege hun staat van onderhoud, maar alle borden en waarschuwingen worden regelmatig genegeerd. Het ging een tijd goed, de provincie had de verkeersregelaars daarom teruggeroepen. Er wordt ook gewerkt aan een speciaal technisch controlesysteem. Vandaag wordt gestaakt in het openbaar vervoer. Het gaat om een 24-uur staking. De personeelsleden willen dat aangekondigde bezuinigingen op hun sociale zekerheid worden teruggedraaid.
1: Iedereen die hier staakt doet dat niet omdat hij het leuk vindt, maar omdat het nodig is. Want geen enkele buschauffeur wil eigenlijk staken, maar we willen mensen vervoeren. Dat is ons werk.
0: Het openbaar vervoer ligt niet helemaal plat, zag verslaggever Maurice Jessen.
2: Ik zie hier toch veel bussen op het station zitten aankomen rijden en vertrekken. Ik kan me voorstellen dat u ook niet meer weet.
3: Ik weet het ook niet meer. Ja, ik ben op 36 aan het wachten. Dus.
2: Want waar moet u naartoe?
3: Naar Schinveld.
2: Er staat gewoon dat hij over 4 minuten vertrekt?
3: Ja. Ja, ik snap er niks meer van. Ja, van die ganse bussen niet hier. Dan komen ze te laat, dan rijden ze niet. Ja, dat is echt. Ik weet het ook niet meer.
0: Het blijkt dat chauffeurs die niet bij een vakbond zitten vandaag toch rijden, omdat ze geen stakingsvergoeding krijgen. In Venray is gisteravond alarm geslagen vanwege een persoon met verward gedrag. Die zou bedreigingen hebben geuit, zo zegt de politie. De omgeving van het San Damiano-pad werd ruim afgezet. Verkeer werd op afstand gehouden en omwonenden werd geadviseerd binnen te blijven. Dat duurde ongeveer 1 uur, van 9:30 tot 10:30. De verwarde persoon is overgedragen aan hulpverleners. En in Landgraaf heeft de politie 2 hennepkwekerijen gevonden in opleggers van vrachtwagens. Die stonden geparkeerd in een loods in Schaarsberg in de Voltastraat. Er stonden bijna 900 planten in de opleggers. Stroom en water werden illegaal afgetapt. Er is niemand aangehouden.
4: Omroep Venray tips. I'm looking for deze week het 90-2 idee.

0: geteeld? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Muzikant Fred H. is veroordeeld tot een celstraf voor kinderporno. Een deel van de straf is voorwaardelijk. Door aftrek van zijn voorarrest hoeft hij niet meer de cel in. De 24-uur-staking heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. En bij de voor zwaar verkeer verboden Kelperbrug is gisteren opnieuw een hoogteportaal geramd door een te hoge vrachtwagen. Het ging een tijd goed, nu worden weer verkeersregelaars ingezet.
2: Omroep Venray, het nieuws van 4 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden. En dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewuste opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het alweer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een ongeluk bij Zaltbommel. 2 rijstroken zijn dicht. Staat 10 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Je zou kunnen omrijden via de A27. Dan kom je over de Merwedebrug. Dus je moet je wel met je personenauto doen. Zware vrachtwagens mogen daar niet over. Op de A16 Breda Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Dan nog eventjes naar de A58 Breda Tilburg. 10 minuten vertraging bij knooppunt Sint-Anna. En op de 58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een basisschool in Overasselt zijn meerdere verstopte wapens gevonden. Wat voor wapens is niet bekendgemaakt. Vermoedelijk hebben ze te maken met de schietpartij vorige week in het dorp niet ver van Nijmegen. In Noorwegen is afscheid genomen van de overleden koning Harald. De kist kwam een uur geleden aan bij het koninklijk mausoleum. Bij de uitvaart waren staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld aanwezig. En Dick Advocaat gaat verder als bondscoach van Curaçao. De bond en de trainer van 78 zijn het eens over een contract voor een jaar. Het is volgens de bond goed voor de continuïteit, stabiliteit en rust rondom het nationale team. Het weer, nog altijd buien, tussendoor ook zon. Het is een graad of 18. Morgen zo goed als droog en een graadje warmer.

0: Maas op haar mooist, bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
3: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
4: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Fred H. is veroordeeld tot een celstraf voor kinderporno. Een deel van de straf is voorwaardelijk. Door aftrek van zijn voorarrest hoeft de voormalige bassist van de Heideroosjes niet meer de cel in. De 24-uur-staking heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. En twee nepagenten die in België een man hadden opgelicht en beroofd... zijn gisteren betrapt in Kelpen-Oler. In hun auto lagen bankpassen en andere spullen van hun slachtoffer.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken een uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging, nasleep van een ongeluk, op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg 13 kilometer file. Andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Rijdt al langzaam over 27 kilometer. A27 Breda-Gorkum. Daar staat 7 kilometer file bij Hank. Met een kwartiertje vertraging. Wat drukker op de A27 vanwege omrijders voor de afgesloten. De lange file op de A2. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Ook 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A58. Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daar staat de file bij Bavel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien? En wilt u meteen aan de slag?
5: Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Fred H. hoeft niet meer de cel in voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Maastricht bepaald. De 52-jarige voormalige bassist van de Heideroosjes kreeg 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, en hij kreeg ook een taakstraf. Verslaggever Frank Monen.
1: 1,5 jaar heeft hij vastgezeten. Daarna heeft hij zich laten behandelen. Er is geen pedofiele stoornis bij hem vastgesteld. En ook is niet exact vastkomen te staan hoeveel kinderporno nu bij hem is gevonden. En dus zegt de rechtbank dat het eigenlijk wel met dat 1,5 jaar dat hij in voorarrest heeft gezeten welletjes is geweest. Wel zegt de rechtbank, als hij opnieuw in herhaling valt, zal hij toch nog 1,5 jaar de cel in moeten. Maar de deskundigen achten die kans klein.
0: Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Er worden opnieuw verkeersregelaars ingezet bij de bruggen in Kelpen-Oler en Roosteren. Het hoogteportaal dat te hoge vrachtwagens moet tegenhouden bij de Kelperbrug is gisteren opnieuw geramd door een te hoge vrachtwagen. De bruggen zijn verboden voor zwaar verkeer vanwege hun staat van onderhoud, maar alle borden en waarschuwingen worden regelmatig genegeerd. Het ging een tijd goed, de provincie had de verkeersregelaars daarom teruggeroepen. Er wordt gewerkt aan een speciaal technisch controlesysteem. Vandaag wordt gestaakt in het openbaar vervoer. Het gaat om een 24-uur staking. De personeelsleden willen dat aangekondigde bezuinigingen op hun sociale zekerheid worden teruggedraaid.
2: Iedereen die hier staakt doet dat niet omdat hij het leuk vindt, maar omdat het nodig is. Want geen enkele buschauffeur wil eigenlijk staken, maar we willen mensen vervoeren. Dat is ons werk.
0: Het openbaar vervoer ligt niet helemaal plat. In Sittard rijdt een deel van de bussen. Die worden bestuurd door chauffeurs die niet bij de vakbond zitten en geen stakingsvergoeding krijgen. En in Landgraaf heeft de politie 2 hennepkwekerijen gevonden in opleggers van vrachtwagens. Die stonden geparkeerd in een loods in Schaarsberg in de Voltastraat. Er stonden bijna 900 planten in de opleggers. Stroom en water werden illegaal afgetapt. Er is niemand aangehouden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukspits in onze regio, al neemt het ietsje af, 190 kilometer file nog bij elkaar. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. Een 20 minuten vertraging door 15 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 3 kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 26 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel. De hoge vrachtwagen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. 11 kilometer file daar, kwartiertje vertraging. Tunnel was eventjes dicht, althans 1 tunnelbuis. A27 Breda-Gorkum, kwartiertje vertraging bij Nieuwendijk. En op de A50 Eindhoven-Arnhem 10 minuten vertraging bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Fred H. is veroordeeld tot een celstraf voor kinderporno. Een deel van de straf is voorwaardelijk. Door aftrek van zijn voorarrest hoeft de voormalige bassist van de Heideroosjes niet meer de cel in. De 24-uur-staking heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. En twee nepagenten die in België een man hadden opgelicht en beroofd, zijn gisteren betrapt in Kelpen-Oler. In hun auto lagen bankpassen en andere spullen van hun slachtoffer.
2: Omroep Venray. Het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Zes activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. 140 kilometer file nog bij elkaar. Zo heb je 50 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want het rijdt langzaam over 23 kilometer tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Een uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht staat namelijk 9 kilometer file. De Drechttunnel is even dicht geweest. Dan naar de A50 Eindhoven-Oss bij Sint-Oederode. 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Bij afrit Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is de Tiet gebleven. Een programma vol Limburgstalige muziek. Samenstelling en presentatie Jan van den Broek.
1: Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Waar is de Tiet gebleven? Ja, we zijn weer vanavond een lekker uurtje muziek draaien van diverse artiesten. Ik word als gewoonlijk ondersteund door mijn technicus Johan Reloe. We zien het programma begonnen met de Heikrekels en wel op de Duitse tour met Dansen nog eenmaal met meer. En nu gaan we verder met De Piraten. En dat bestond toen uit Jan Boezeroen en Kok van der Palm met het nummer Ik zie jouw blauwe ogen.

Ja, luisteraars, dat was heel even een verkeerd knopje ingedrukt. Maar ja, dat kan altijd gebeuren. Hè. Dat waren de Teddy Boys. Instrumentaal nummertje The Summer Dream. Nu gaan we verder met Danny Christian en wel met het nummer Je hebt Mami's Ogen.

Je luistert dan naar Dick van Altena met het nummertje Vaders hebben gelijk. Ja, of de vaders wel altijd gelijk hebben, dat is nog een vraagteken. Maar het zou ik ook goed zien, denk ik. Nu gaan we verder op de Duitse tour. Even een plaatje van de Amigos. Speciaal verzoekje. En dan wel met het nummer In mijn herz bloeien rode rozen.

Ja, zeg nou maar eens dat Dimitri van Toren met Hey Come On het programmatitel echt toch wel waardeert. Waar is de tiet gebleven? Ja, dat was een gouden ouwe, hè? Nu gaan we verder met de nieuwe van Marleen Rutte. Breng mich noch lang niet naar huis.

Je huurde Doris Satijn met het nummer Ik draag dich met. Nu gaan we verder met het dubbelop. Beter laat dan nooit.

Dat was duo Alpengold met het nummer Tranen in mijn hart. Nu gaan we verder, speciaal verzoekje. Eddie Wally met Kleine Jodeljongen, speciaal voor Gerda en Pierre.

Dat was Ellen and the Moonmakers met Je ziet mijn tranen niet. Dat was ook een nummerke van 1971. Tel maar zoet, hoe oud dat die is, Johan? Nu gaan we verder met een hostelformatie Enno Linsen en Frits Tilburgs met het nummer Verbee.

Je luisterde naar de Fantastico's met het nummer Weet je wat je voor me bent. Ja, luisteraars, ik heb mijn uurke er weer bijna op zitten. Dan gaan we dadelijk afsluiten met een lekker instrumentaaltje. Een speciaal verzoekje van de Teddy Boys met Teddy's gitaar. En dan krijgen we nog Frank Ferrari en Belinda met Paper Roses. Namens mijn technicus bedankt voor het luisteren. En we horen ons weer volgende week. En dan zeg ik altijd, blijf gezond, houdoe en hoi hoor.

0: vers van eigen teelt? Kom naar boerderijwinkel Jeuke Oostrum. Hier vindt u niet alleen onze dagverse aardbeien, maar ook een uitgebreid assortiment groente en fruit, zoveel mogelijk lokaal geteeld. Van lekkere appels tot verse sla, altijd van topkwaliteit. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht voor aardbeien, eieren en aardappelen. Boerderijwinkel Jeuke Oostrum, altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuke.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Fred H. is veroordeeld tot een celstraf voor kinderporno. Een deel van de straf is voorwaardelijk. Door aftrek van zijn voorarrest hoeft de voormalige bassist van de Heideroosjes niet meer de cel in. De 24-uur-staking heeft niet alle openbaar vervoer platgelegd. In Sittard rijdt een deel van de bussen nog. En twee nepagenten die in België een man hadden opgelicht en beroofd, zijn gisteren betrapt in Kelpen-Oler. In hun auto lagen bankpassen en andere spullen van hun slachtoffer.
2: Omroep Venray, het nieuws van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
4: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En hij gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
3: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
5: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
3: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Hutspotavond, een gezellig programma met muziek en informatie gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
6: Goedenavond, we zijn er weer met de Hutspotavond en we hebben weer een lekker vol programma. Muziek natuurlijk, een recept, ik heb een paar berichten van het IVN en van Veldeke Venray en natuurlijk in de tweede uur het Venrots Ketirke. Maar eerst muziek uit de 60er jaren, Jacques Brel en Bruxelles.

tijd om te gaan koken. Voor vandaag heb ik een recept voor een zalmpizza met wortelsalade meegebracht. Wat hebben we daarvoor nodig? 500 gram winterpeen, een shallot, een citroen, een rode ui, een courgette, 2 volkoren pizzabodems, 150 gram ricotta, 15 gram verse bieslook, 200 gram gerookte zalm en 85 gram rucola. En wat die gerookte zalm betreft, u kunt zelf kijken of dat u zalm neemt met wat minder zout of de gewone gerookte zalm. Hoe gaan we dit maken? Nou, verwarm de oven voor op 240 graden. Schil de winterpeen en rasp hem grof. Snipper de shallot. Boen de citroen en rasp de gele schil van de vrucht en pers de citroen uit. Meng de winterpeen met de shallot en de helft van het citroensap en de helft van het citroenrasp. En breng dat dan weer op smaak met peper en eventueel wat zout. Snijd de rode uien in flinterdunne halve ringen. Schaaf de courgette in dunne repen. Verdeel de ui en de courgette over de pizzabodem en bak volgens de aanwijzingen op de verpakking. Meng intussen de ricotta met de rest van het citroensap en citroenrasp en breng dat op smaak met peper. Snijd de bieslook fijn en meng dat door de wortelsalade. Haal dan de pizza's uit de oven. Scheur de zalm grof en verdeel de zalm samen met de rucola over de pizza's. En dan serveert u de pizza's met de wortelsalade. Geen moeilijk recept, geen pizzabodem om zelf te maken, gewoon een kant-en-klare bodem. Maar wat er uiteindelijk op tafel komt, dat is lekker. Smakelijk eten. Jan Smit en Paul de Leeuw die hebben ook wel eens samen een nummer gezongen. En een van die nummers heeft als titel Zeg me die mee.

Op zaterdag 12 september, dat is aanstaande zaterdag, organiseert IVN Gijsterveenraai een fietstocht met als thema van peelontginning naar plassen en bossen. Het wordt een rustige fietstocht per e-bike met een kruissnelheid van ongeveer 18 km.

kilometer per uur. We fietsen vooral over verharde fietspaden. En er zijn natuurlijk stukken bij waar je achter elkaar moet fietsen. De fietstocht begint in IJsselstein. In Limburg rijden we langs akkers en boerderijen. In Brabant meestal over lange lanen tussen de akkers, totdat we bij De Bult komen. Nu een mooi natuurgebied en daarvoor de laatste plaats waar nog turf werd gestoken in de Peel. Na De Bult fietsen we steeds meer door een bosrijk gebied naar Milhezen. De eerste stopplaats tijdens deze tocht. Vanuit Milhezen fietsen we langs en tussen de plassen die zijn ontstaan door zand- en grindwinning in dit gebied. Hier zullen we wat vaker stoppen om bijvoorbeeld vogels te spotten, oeverbegroeiing en andere interessante plekken te bekijken. Ook besteden we aandacht aan de Peelrandbreuk bij Bakel, waar onze tweede stop is. Van Bakel rijden we via Deurne terug naar IJsselstein. Afhankelijk van het weer, de tijd en andere zaken wordt er in Deurne ook nog even een pauze gehouden. De fietstocht begint om 10 uur vanaf de parkeerplaats Lovinkplein in IJsselstein. De verwachte terugkomst is rond 4 uur in de middag. En de deelname is gratis. Deze informatie is terug te lezen op de website van IVN Gijsterveenraai. Onderaan de informatie kunt u zich via een knop aanmelden voor deze activiteit. Want aanmelden is voor deze activiteit verplicht. Om te zien hoeveel mensen er meegaan en hoe eventueel groepen verdeeld kunnen worden. On the border. Ja, IJsselstein, Bakel, Milhezen, dan zitten we weer in het gebied van de grens. Maar we gaan naar een andere grens. De grens die door Al Stewart wordt bezongen in On the Border.

Ondiep was dat met Hutje op de Hei. Aanstaande zaterdag 12 september dan organiseert Veldeke Venray weer de jaarlijkse dialectdienst in de Venrayse streektaal. Deze dienst vindt plaats om 7:15 s'avonds in de grote kerk Sint-Petrusbande en wordt opgedragen voor alle inwoners van Venray en de kerkdorpen en alle overleden leden van Veldeke. Celebrant is de eerwaarde de heer deken Ed Smeets. De dienst wordt opgeluisterd met gezangen van koor Crescendo onder leiding van dirigent Ernest Kruisberg. Het thema dit jaar is de kracht van vergeving. De lezingen en de vaste gebeden zijn in het Venrays vertaald. Bij binnenkomst in de kerk wordt een boekje uitgereikt om mee te lezen. En de kerk zal, net als andere jaren, weer mooi in de bloemetjes zijn gezet. Het bestuur van Veldeke Venray nodigt u van harte uit om deze dialectdienst bij te wonen. Was getekend bestuur Veldeke Venray. We gaan even terug in de tijd met de Everly Brothers. Wake up, little Susie.

Ik was even naar iets anders aan het kijken en toen vergat ik dat dit nummer van de Everly Brothers bijna afgelopen was. Maar we zijn er weer bij en de Waterboys die zingen The Hole of the Moon.

Op maandag 21 september houdt Gerard Compiet bij IVN Gijster Van Rij een lezing over paddenstoelen en schimmels. De lezing begint om 8 uur 's avonds en wordt gehouden in de Kemphaan aan het Kennedyplein in Van Rij. Het hele jaar door zijn er paddenstoelen te vinden, maar in de herfst komen we op onze wandelingen de meeste soorten en aantallen tegen. In dit jaargetijde staan veel mensen daarom stil bij deze wondere creaties van moeder natuur en bedenken dan vaak dat ze er graag wat meer over willen weten. IVN Gijster Van Rij steekt daarbij de helpende hand toe en biedt de mogelijkheid om wat meer wegwijs te worden in de paddenstoelenwereld door een paddenstoelenlezing en een daarop aansluitende wandeling te organiseren. Tijdens de lezing, oftewel theorieavond, geeft Gerard Compiet onder meer uitleg over zaken als: wat voor organismen zijn paddenstoelen eigenlijk? Hoe is de voortplanting en de verdere ontwikkeling? Hoe komen paddenstoelen aan hun voedsel? Wat is de plaats van paddenstoelen in de kringloop van de natuur? En nog veel meer. De op de lezing volgende wandeling is op zondag 18 oktober in de Gijsterse bossen. En die wandeling die begint om 10 uur. Tijdens deze wandeling wordt geprobeerd om dat wat tijdens de lezing aan bod is gekomen terug te vinden in het veld. En bovendien zullen er tijdens de excursie ongetwijfeld paddenstoelen gevonden worden waar tijdens de lezing niet over gesproken is. Kortom, deze paddenstoelenlezing met excursie is een aanrader voor iedereen die tijdens het wandelen meer van paddenstoelen wil genieten. De paddenstoelenlezing is op maandag 21 september aanstaande in de Kemphaan aan het Kennedyplein in Van Rij en begint om 8 uur, 's avonds wel te verstaan. De toegang is gratis voor IVN-leden en andere belangstellenden betalen een bijdrage. Vooraf aanmelden voor deze lezing is niet nodig. Tijd weer voor muziek. ACTA en de Munnik met een mooi liedje. MUZIEK

De eerste felicitaties van vandaag zijn voor mevrouw Kolsen, mevrouw Zegers en mevrouw Karis en mevrouw Sloots, die maandag jarig waren. En voor mevrouw Jansen, mevrouw Franke, mevrouw Swinkels, de heer Lutters en mevrouw van der Linden, die gisteren jarig waren. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. Iedereen hoopt dat u er een hele fijne verjaardag van gemaakt hebt. Proficiat. We gaan naar Mensenkinder luisteren. En zij zingen... Wees

Van Mensenkinder naar de Moody Blues. Al wel lang geleden volgens mij, of een hele tijd geleden, dat ik daar een nummer van gedraaid heb. Een niet meer zo heel jonge. Het Toeval.

0: heel wat jaren oud, maar het blijft een mooi nummer. What You Say, Mac, dat is een nummer van Sting. En Sting zingt dit samen met Dominic Miller, zijn gitarist. Het is een opname die gemaakt is in het Rijksmuseum in Amsterdam.
1: The Coast Guard's house is empty.

0: Governor Miller.
1: De leden van Senioren Venrijcentrum feliciteren de heer Koenen, die vandaag jarig is, en mevrouw Van Lier, de heer Voskuilen en mevrouw Wismans, die morgen 10 september jarig zijn. Allemaal van harte gefeliciteerd en voor vandaag een hele fijne avond nog. En morgen een hele mooie dag. Proficiat. The Ballad of Bonnie and Clyde. Dat wordt gezongen door Georgie Fame. En aansluitend hoort u nog een gedeelte van Un Canto a Galicia van Julio Iglesias.

0: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Op 19 september organiseert Omroep Venray de jubileumwandeltocht 35 jaar dwars door Venray. Een gezellige groepswandeling met maximaal 36 deelnemers en een gemiddeld tempo van 5,5 km per uur over een afstand van 36 km. Jij kunt hier gratis aan meedoen. Er zijn nog enkele plekken. Wie vult deze laatste plekken? Schrijf je in via de site van Meedoen Venray, dan zien we jou op zaterdag 19 september. Meer informatie kun je vinden op omroepvenray.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat naar verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
5: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
4: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
6: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dus een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
4: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Potavond. Een gezellig programma met muziek en informatie, gepresenteerd door Liesbeth Lucassen.
1: En zo beginnen we dan aan het tweede uur van de Hutspotavond. En dat tweede uur, dat begint natuurlijk met het Venrots Getirke.

En in het Venrotske Tirke, daar hebben we natuurlijk een aantal vaste dingen. Zoals een spreuk van de scheurkalender van Veldeke Venrooy. Op 9 september in een van die scheurkalenders, daar staat te lezen: veel garen op de klos hebben. Op zijn Nederlands is dat veel garen op de klos hebben. Maar er zit natuurlijk een betekenis achter. En dat weer wel gezet als er iemand heel veel wooi hebben of heel veel eisen haai. Dan zijn ze over zo'n persoon dan het veel garen op de klos. Dan heb ik ook nog een bericht van Veldeke Venrooy. Want Veldeke Venrooy organiseert aanstaande zaterdag 12 september de jaarlijkse dialectdienst in de Venrotse streektaal. Deze viering die vindt plaats 's avonds om 7:15 in de grote kerk Sint-Petrusbande en werd opgedragen voor alle inwoners van Venrooy en de kerkdorpen en alle gestorvenen van Veldeke. Celebrant is ten eerwaarden hier deken Ed Smeets. De dienst werd opgeluisterd met gezangen van koor Crescendo onder leiding van dirigent Ernest Kruisberg. Het thema van de dienst is dit jaar de kracht van vergeving. De lezingen en de vaste gebeden die zien in het Venrots vertaald. Bij binnenkomst in de kerk werd er een boekje uitgereikt, zodat je mee kunt lezen. En de kerk die zal weer krek als andere jaren mooi in de bloemjes gezet werden. Het bestuur van Veldeke Venrooy nodigt jullie van harte uit om de dialectmis bij te wonen of dialectdienst bij te wonen. Tot zover het bericht van Veldeke Venrooy. We gaan verder met het onderwerp waar we het vorige week ook al over gaan. En dat was Alexander Franciscus, oftewel Frans, van Beurde, landmeter. Hij leefde van 1857 tot 1934. Regelmatig dan vertel ik wel eens een verhaal uit het boekje Beschrijving van Venrooy uit 1925, door hem geschreven. Maar wie was Frans van Beurde eigenlijk? Uit Venrooys verleden, deel 12, komt dit verhaal over Frans van Beurde. Het is geschreven door Hannie Ploegmakers. En we gaan verder met de tweede helft van het verhaal. Frans van Beurde den kende dus in werk de Piel heel goed en hij wist welke moeilijkheden de Pieldorpen ondervonden. In 1908 zocht hij samen met de burgemeester van Maasbree, F. van der Knaap, uit hoe het Pielgebruik tussen de dorpen Helden en Maasbree sinds 1559 was geregeld. Over dit onderzoek schreef hij in 1908 het eerste Pielverhaal in de Nieuwe Venlose Courant. Een jaar later schreef hij in dezelfde krant een zevendelige serie over de historische ontwikkeling van Venrooy en de omliggende dorpen. Hij zag potentie in dit gebied, want in 1916 onderzocht hij op verzoek van het college van BMW van Venrooy hoe de Venrootse Piel ontwikkeld kon worden. Daarbij was het grote vraagstuk hoe het Pielgebied efficiënt in te delen en te ontginnen, in combinatie met tramverkeer en verbindingsweg tussen de dorpen en gehuchten. Toch duurde het tot na de Eerste Wereldoorlog voordat er gestart kon worden om deze plannen te realiseren. Van Beurde was een warme pleitbezorger van de ontwikkeling van de Piel. Maar dat koos nooit zonder een goede infrastructuur. De staatsspoorwegen, SS, en de Noord-Brabants-Duitse spoormaatschappij, NBDS, ontwikkelden in 1916 een zestal lijnen tussen verschillende plaatsen in Limburg en Noord-Brabant. Deze Piel-buurtspoorwegen die waren Eindhoven-Gemert-Boxmeer, Os
Grave Mil, Mil Venroy, Venroy Deurne Helmond, Os Zierland Ude en Ude Gemert Borkel. De lijnen die zijn van het noorden naar het zuiden lopen en 3 dwarsverbindingen kregen. Van Beurde gaf in 1917 een buksje uit langs nieuwe banen. En hierin stonden alle 6 de lijnen beschreven, samen met een historisch verhaal van iedere plaats waar een station was gepland. In de jaren 1917-1918 publiceerde Van Beurde in verschillende kranten artikelen over de Piel. Maar hij was niet de enigste den zich tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog met dit vraagstuk over de ontginning en ontsluiting van de Brabantse en Limburgse Piel bezig hield. In augustus 1918 nam inspecteur Klaus Dilling van de Heidemei en de burgemeester van Deurne, J.C. van Beek, samen het initiatief om een beweging in het leven te roepen met als doel de ontwikkeling van de Pielstreek. Van Beurde was mede-initiatiefnemer bij deze beweging. En in november 1918 werd de vereniging Peelbelang opgericht. Van Beurde zat in het eerste bestuur. Van alle kanten was er veel belangstelling en de afgevaardigden kwamen uit de overheid, de provincies Noord-Brabant en Limburg, de gemeentes, verenigingen en particulieren. Men begreep dat met het ontginnen van de Piel een groot algemeen belang weer gediend. In veel plaatsen wieren propagandalezingen en conferenties.

burgemeesters van Mezijs, Ploe en Vierlingsbeek koos bemiddelen in de kwestie Vredepiel. Het was al een eeuwenlang twistpunt tussen de drie bovengenoemde dorpen en Venroy wie de eigendomsrechten in het gebied bezat. De weer nog niet bemiddelde deur van Beurden, maar wel deu op verzoek van BMW van Venroy onderzoek naar eigendomsrechten van de Vredepiel. Ook verschenen van zijn hand in verschillende kranten series over de Piel. In 1920 was Van Beurden naar Amersfoort verhuisd, maar toch reisde hij regelmatig naar het zuiden voor zijn werkzaamheden voor de gemeente Venroy en het geven van lezingen met lichtbeelden. In 1924 kwam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Landbouw het verzoek binnen om het vraagstuk van de Vredepiel door arbitrage op te lossen. Daarbij wou men eerst het probleem van de waterstaatkundige toestanden duidelijk hebben en wat de eventuele kosten zullen zien bij de nodige verbeteringen. Na onderzoek van deskundigen was duidelijk dat als de Vredepiel in cultuur gebracht zou worden, dit voor de waterlozing van de lekker gelegen gemeentes niet veel verschil uitmaakte. Dit punt kost dan ook buiten het geschil naar eigendom of gebruiksrechten werden gehouden. In 1925 stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken voor het geschil op te lossen door een commissie van drie scheidsmannen in te stellen. Het ministerie, de gemeente Venroy en de drie gemeenten Mezijs, Saambeek en Vierlingsbeek. En later kwam Ploe er nog bij. Die stelde ieder een eigen arbiter aan. De voorzitter van deze commissie was meester K.J. Frederiks. En voor Venroy weer dit arbiter Van Beurden. Deze commissie die had tot taak om een definitief eind te maken aan het eeuwenoude geschil. In 1928 ging Van Beurden verschillende keren naar het Provinciaal Rijksarchief in Den Bosch op zoek naar al de actes, waardoor kon werden vastgesteld wie het gebied in eigendom had. De commissie was aan de hand van historische gegevens wel tot een voorlopige conclusie gekomen, maar vervolgens kon de gemeentes niet tot overeenstemming komen om de verdeling tot een goed eind te brengen. Het duurde tot eind jaren 40 voordat het conflict weer opgelost en de Vredepiel in de jaren 50 kon werden ontgonnen. In 1928 kreeg het Venroots gemeentearchief inspectie van de Rijksarchivaris. Den zag dat het archief niet was geordend en eiste dat dat zou gebeuren. Burgemeester Van der Loo benaderde Van Beurden of hij het archief wou inventariseren. Van Beurden was op dat moment bezig de archieven van Bergen en Helden te ordenen. En hij was bereid om dit werk ook voor Venroy te doen. Er weer overeengekomen dat hij de klus zou klaren voor 350 guldens. In juni 1929 was de catalogus van het gemeentearchief klaar en werd er een kopie naar de provincie gestuurd, in de verwachting aan de eis tot ordening van het archief te hebben voldaan. In 1934 inspecteerde Rijksarchivaris Doppler het archief van Venroy. Zijn inspectierapport over de inventaris was vernietigend. Van het archief is door een onbevoegde een alfabetische lijst gemaakt, welke geenszins aanspraak kan maken op inventaris. En toen wisten ze het. Na de aanstelling van de gemeentearchivaris Harry Kams in de jaren 60 werd het archief volgens de geldende regels geordend. In november 1920 werd Frans van Beurden hypotheekbewaarder op het kadaster in Amersfoort. In zijn nieuwe woonplaats was hij ook maatschappelijk actief en hij had meerdere bestuursfuncties. Hij begon meteen voor de regionale Utrechtse kranten historische verhalen over zijn nieuwe woonplaats en de omgeving te schrijven. Veel artikelen zijn terug te vinden in het digitale krantenarchief van het archief Eemland. En verder was hij van

1928 tot 1932 gemeenteraadslid in Amersfoort. In maart 1934 overleed hij op 76-jarige leeftijd tijdens een familiebezoek in Maastricht. Hij werd een paar dagen later onder grote belangstelling in Amersfoort begraven. Gedurende zijn leven werd Van Beurden gezien als iemand met grote kennis van de historie van steden, kastelen en familiegeslachten. Na zijn dood ging men kritischer naar zijn werk kijken. In het algemeen kregen zijn publicaties toen het predicaat hooglijk onbetrouwbaar, ook vanwege het missen van een nauwkeurige bronvermelding. Daarnaast dacht men ook dat Van Beurden archiefstukken en zegels aan de archieven had onttrokken om die aan zijn eigen collectie toe te voegen. In het vakblad voor Landmeters Geo-Info van april 2016 besteedde Adrie van den Boer aandacht aan het werk van zijn voorganger A.F. van Beurden met de titel Vernoemde Landmeter in Archiefwereld. Kort samengevat werd hij hier neergezet als iemand waarvan de genealogische bijdragen volstrekt onbetrouwbaar waren en doorzeefd met fouten. De auteur refereerde daarbij aan meerdere publicaties. Bij zijn afscheidsspeech op 9 mei 1985 vertelde gemeentearchivaris Harry Kamps uit Venroy hoe het 20 jaar daarvoor met het archief gesteld was. Volgens hem kwam hij in een verkenstal terecht, waar een wanorde heerste als gevolg van slecht beheer, maar ook door het archivieren van streekhistoricus Van Beurden. De mensen hadden ze nooit toegang moeten geven tot het Venroads archief. Wat er eigenlijk behuurde te zien, dat bleek verdwenen. Van Beurden had meer kwaad dan goed gedaan. Hij interesseerde zich alleen voor de piel, aldus gemeentearchivaris Kamps. De tegenwoordige archivaris van de gemeente Venroy, Paul van Meegeren, dan had een hele andere mening. Hij omschreef het zo. Al hier Heike Ploon, M.J. Jansen, later pastoor van Milderen, rond 1878 een eerste ordening aangebracht in het archief van het dorpsbestuur voor 1798. De stukken die hij toen beschreef zijn nog steeds aanwezig. Van Beurden is er wel van beschuldigd dat hij materiaal metnoom uit de archieven die hij bestudeerde of onder handen nam. In Venroy is dat aantoonbaar niet gebeurd. Er zijn ook geen zegels, een van zijn hobby's, verdwenen. Die waren al veel eer verloren gegaan, tot verdriet van Kaplan Jansen den dat constateerde. Natuurlijk reikte de betekenis van Van Beurden voor Venroy veel verder dan de inventarisatie van het Venroads archief. Als onvermoeibare promotor van de ontginning van de piel speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van dit gebied. De eerste ideeën voor een ontginningsdorp in de piel, waaruit later het plan voor IJsselstein voortkwam, gingen terug op de schetsen van Van Beurden. Als zijn project voor de aanleg van buurtspoorwegen in de Piel was gerealiseerd, dan zullen de Pieldorpen aan weerskanten van de provinciegrens veel sterker op elkaar betrokken zijn geraakt dan nou het geval is. Op verzoek van het gemeentebestuur deed Van Beurden uitgebreid historisch onderzoek naar de Venroadse aanspraken op de Vredepiel en de resultaten daarvan publiceerden hij in het werkblad Pelemaas. Zijn publicaties zijn zeker geen historische hoogstandjes, maar wel duk gebaseerd op bronnenonderzoek. Frappant is ook dat Van Beurden al in 1917 bij de Venroadse burgemeester een plan indiende voor een planmatige uitbreiding van de kern van Venroy. Daarmee was hij zijn tijd wiet vooruit. De nieuwe uitleg werd pas na de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd. En tot zover het verhaal over Van Beurden. We sluiten af met een nummer dat geschreven is bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van IJsselstein.
Een dorp ontsproten in de Piel. Een ontginningsdorp eigenlijk. En dat past goed bij Van Beurden. We gaan dan naar luisteren.

Wat ik zeggen wil is dit. Ik heb de pit. En de genen van degenen die hier kwamen. Het bloed van vaders vader vul ik stromend in mijn aard. En met trots gaan we verder met ons eeuwige geplaag. We zeggen kan het niet, dat ken ik niet. En we doen het voor elkaar. En wat we doen, dat doen we geer. En met flair. Jong en oud is in de weer. Open air. Zet het dorp op de kaart. Ik weet het zeker. Ik zit in het dorp. En het dorp zit in mij. Ik voel me vrij. Van de morgen tot de avond. En elke dag opnieuw. Omdat ik overal ben geweest. Heb geslapen, heb gepist. Souvenirs heb weggegrist. Maar hier mijn eigen mensen heb gemist. Hier werk aard, hier ga ik stuk. Omdat ik liefde en geluk. Daar waar ik stoi en waar ik stoot. Heb gevonden, op de kleine heb ik groot.

En daarmee sluiten we dan het Venrotske Tierke voor vandaag af. En volgende week, dan heb ik weer een nieuw onderwerp. Maar dat moet ik nog even bedenken.

Dat was de defileermars van de Koninklijke Marine. En die werd gespeeld door de Koninklijke Marinierskapel. Rocking at the Mardi Gras. Cajun muziek door Joel Sonnier.

Ook dit uur feliciteer ik nog een aantal leden van Senioren Venray Centrum. Aanstaande vrijdag, dan zijn namelijk de heer Barends, mevrouw Sharp, mevrouw Klaasens en mevrouw Peters jarig. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum. En maak er een hele mooie dag van. This is Love. Sorry, nee, dat was niet de titel. De titel is This Love. En dat wordt gezongen door Maroon 5.

De laatste felicitaties van vandaag, die zijn voor de heer Verheijen, mevrouw van Hegelsom en mevrouw van Gerven, die zaterdag jarig zijn, en mevrouw Voeste, mevrouw Verstralen en mevrouw Hendricks, die aanstaande zondag jarig zijn. Van harte gefeliciteerd namens alle leden van Senioren Venray Centrum en maak er een hele mooie dag van. De Dijk, daar gaan we naar luisteren en zij zingen Als ze er niet is.

Morgenavond, donderdagavond dus, is het weer tijd voor volksmuziek Michoen. U kunt dan 2 uur lang luisteren naar nieuwtjes, nieuwe muziek, oude muziek. Ja, noem het maar allemaal op. Over of van Duitse en andere kapellen. Niet alleen Duits, ook Nederlandse kapellen, Oostenrijk, Zwitserland. Uit heel veel landen heeft Rob Klaassens muziek om u te laten genieten van blaasmuziek. En hij heeft ook altijd een concertagenda, om er wat te noemen. Op donderdagavond geef ik een voorproefje, maar dat wil niet zeggen dat u die muziek op donderdag ook gaat horen, want ik weet eigenlijk niet wat er in zijn playlist staat, welke nummers dat hij gaat draaien. Dus laat u verrassen, zou ik zeggen. We gaan vanavond in ieder geval luisteren naar de Dunjaska-kapel. En zij spelen Für Großeltern, dus voor de grootouders. MUZIEK

We gaan nog even naar Limburgse muziek luisteren. Ton Engels met De Van Os.

zo komen we dan alweer bijna aan het einde van deze Hutspotavond. Nog een goede 6 minuten en dan is het alweer tijd voor het nieuws van 9 uur. Na 9 uur kunt u blijven luisteren naar Omroep Venray, want we zenden dan tot morgenavond 6 uur non-stop muziek uit. Om 6 uur begint het programma Florissant dan weer. En morgenavond om 7 uur wordt dat gevolgd door Volksmuziek met Schwung, dat tot 9 uur duurt. En daarna is het weer tijd voor non-stop muziek bij Omroep Venray, totdat de gesproken programma's op de vrijdag weer beginnen. Ik wens u nog een hele fijne avond en ik hoop dat ik u volgende week weer aan de radio tref. Tot dan. We gaan afsluiten met Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In is de titel. En u hoort nog een gedeelte van Aurora van Nova.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
6: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
5: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl. Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op de goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
4: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
2: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 12 uur.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht, en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Om donderdag 15 januari.